Eerst was het leid op onderwijs. Om op zoe kunnen wij sincere vrouw worden.